Dit was Franja Du Plessis met Bring Dit Wat Meneer, om een saterdagoggend mee te begin, en so gepraat van saterdagoggende begin, julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Kiepmoe konsert in Kaapstad, gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs een beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiep Moor, vrijdag en saterdag 23 tot 24 oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar!

husk of the deep. Hij zit met glimlach en dans en die dronken van verdriet. En nooit of zij staan voor een beter lied.

0: Splinter Nets. Maybe next time, honey. Priscilla Block, Splinter Nuwe Country Musiek. Ons kyk nog lekker hier by Tafelberg Meubels by Cape Gate Tak. En saam met my het ek my naam genoot. Hallo, Jaco.
1: Hallo, Jaco.
0: Gaan dit goed met jou?
1: Goed, en jy?
0: Het voel vir my of ek jou so baie lang laas gesien het. Huh?
1: Ek dink het was laas jaar gewees.
0: Jo, kan dit nie glo nie.
1: Was dit maart gewees?
0: Mag dalk maart wees toe ek saam met Monique dalk so een middag hier kom uitsaai, dink ek. Een vrijdagmiddag. Is lekker om altyd by julle te kry, maar vandag is my lekkerder, want is 63ste verjaarsdag, groot mylpaal vir Tafelberg Meubels, en dan hou julle nog lekker karnaval ook.
1: Ja.
0: Hoe lekker is dit nou nie?
1: Dis, ja, en die weer, okay, die weer speel nie lekker saam vandag hier, maar...
0: Nie vandag hier, ja. Maar as ons die instap en reik, ons net lekker popcorn, wat my onmiddellik laat dink, kan een lekker karneval. En julle is natuurlijk, is een groot ding vir julle elke jaar, en julle het elke jaar hierdie tyd groot promoties, en jy is die winkelbestuurder. Wil jy vir my bykie meer vertel oor die promoties, en wat die aangaan?
1: Ja, so, ek wil net gaan vir die luisteraars laat weet, dat ons vandag oop is tot van 8:30 tot 4
0: okay.
1: En morgen van 9 tot 3.
0: Mm-hmm.
1: Daar gaan ek net gauw ook vertel hoe ons verjaarsdag carnaval werk.
0: Yes.
1: Ons verjaarsdag carnaval is 'n jaarlikse instelling
0: mm-hmm.
1: En ons groei van krag tot krag. So ons vier die jaar ons 63ste verjaarsdag en as deel van die feestvieringe is al ons kliënte wenners. Al wat hulle moet doen is om enige item of product te koop, te waarde van 500 of meer, om deel te wees van die gelukkige trekking. Dan hoe dit werk is als een gelukstrekkingsbox, waar kliënte afslagbewijse kan wen, of een kans dan om die groot wiel te spin, waar hulle tot en met 7,500 kontant terug kan wen.
0: So behalwe nou vir al die lekker prijse en die gelukkige trekkinge en die kans om die wiel te spin, weet ek dat daar is heel waarschijnlijk een hele klomp speciale aanbiedinge ook.
1: Ja, natuurlijk. So ons het klomp speciale aanbiedinge in al die top handelsname, DeFi, Smeg, Sealy, Samsung en sovoorts. En dan ons het ook goed opgeleide verkoopspersoneel wat vir die beste advies sal gee. En dan ons doen ook afleveringsdienste.
0: Okay. So ek dink die belangrikste dat die luisteraars ook moet besef op hierdie stadium is, as jy die wiel of die kans wil staan om die wiel te spin, moet jy in die winkel kom koop, maar die speciale aanbieding is ook op die webblad beskikbaar.
1: Ja, dis ook, ek wil ook net noem, dis op die webblad beskikbaar, en dan indien een kliënt wil kwalificeer vir 'n trekking, moet die aankope plaasvind in die winkel.
0: Okay. En dan, dis nie net by hierdie spesifieke tak nie.
1: Nee, dit is by al ons Tafelberg Meubels takke. Ons takke sluit in Durbanweg, Bellville, Cape Gate, Parel, Somerset West, Northgate, Parklands, Diep Rivier, Groenpunt en Tukai. Ons het ook 'n tak in Roodepoort by die Value Hilfax Centrum, so dis 'n nasionale promosie wat ons hier hardloop.
0: Daar het jy, dit is so in 'n netedop wat hier aangaan en as Jaco nou terugkom, gaan hy definitief vir ons nog een paar speciale aanbiedinge bring en vir ons vertel wat kan jy hier kom koop wat jy miskien een week of twee terug teen een dierder prijs gekry het, maar nou teen een baie goedkoper prijs.
1: Net so.
0: Nou het jy dit. Dis Jaco hier by die Cape Gate tak van Tafelberg Meubels. Kom maak het draai. Chase Beckham, Splinter Net, Old Fashioned. Dis die country lied sy naam.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Multilane, your feel good celebration station.
1: Die Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio. Twintig treffers, 2 ure, 1, nummer 1. Jou amtelike Bok Radio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jaco de Villiers.

Altijd lekker om muziek te horen van die Village People. Een nummer 1 treffer in Zuid-Afrika op hierdie dag in die jaar 1980. Kan jy glo, 46 jaar later is hierdie liedjie nog steeds een waarop jy heel waarschijnlijk lekker kan dans en ook lekker kan saam sing. Nou, jou laaste een wat ek met jou wil deel, kom uit die jaar, ook 1980, uit die Verenigde Koninkryk. So, op hierdie dag, in die jaar 1980, in die Verenigde Koninkryk, het hierdie groep een nommer 1 treffer gehad, en hierdie liedjie het vir 4 weke lang bo aan die nommer 1 posisie geblei daar in Brittanje. Dit was Brittanje se topverkoper enkelsnit van die jaar 1980, en luister hier, met ongeveer 800.000 kopieë wat daardie jaar verkoop het van hierdie spesifieke lied. Die Verenigde State het ook baie goed gedoen. 1981 het die 10de plek daar bereik op die Billboard Hot 100 en in Suid-Afrika het die 3de plek bereik en vir 12 weke lank op die nationale treffersparade gebly. Dit het ook 'n Grammy toekenning in 1982 gekry.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeb Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boutjies.
2: Die beter alternatief. Bok Radio. Villa, twee villa. Saterdag, 2-3, net vir jou. Wereldwijd Bok Radio, ook op Bok TV. Villa, twee villa.

0: denk ik zo dieren. Geet gedenk ik zo krevieren. Het loopt tot in iemand. En die geweten hart kan dieper als die. Ik geet gedenk ik zo dieren. Had wil, als had wil, kijk voor mij, drijf mijn wereld voorbij.
1: Nou, sy definitief nie trane aan haar twee oor nie, dat kan ik jou beloven. Hy is natuurlijk ook op die wakboot en jy wil hom definitief nie misteer. Die ander enetjie wat ek vir jou gebring het, kom uit 2023, ook van die debuutalbum Oase. En hierdie ene is sy boodskap, alhoewel partijmal, denk ek, gemis interpreteer word. Weet wat jy bedoel hierby, is een baie eenvoudige boodskap weer. Het gaan oor, een mens moet nie, een mens bietjie ophou, alles oordink. En daai oomblik aangryp, en net een bietjie impulsief wees, en besluit, binne perke,

Tweede enigie is natuurlijk impulsief. Morgen sê van nee, hulle is op een plaas. Oké, okay, so hulle is oor haar twee oor. Neem ek dit aan, hier sê jou met Never Give Up.

mekaar aanpak. Dit is natuurlijk speel natuurlijk in Durban en ons kyk, wie is terug? André Esterhuizen is terug van die Springbokke af en nie, ook sommer die kapteinskap oor. En hy is die enigste bok wat terug is nie. Thomas de Tooi is terug, Edwil van der Merwe, terwijl die Sharks ook een ongelooflike hoeveelheid ervaring op die bank het. Oxen Che, Eben Etzebeth, Ethan Hooker. So hy het omtrend, ek wil amper sê, een power pack waar daar wacht. Dan natuurlijk ook Jorenzo Julius op buitencenter, jong mannetjie wat, ja, jy moet omdoppe. Met Esterhuizen langsom, hierdie jongman gaan nog baie dinge doen. Jaren Hendricks natuurlijk op skramskakel en baie belangrike rol wat hy speel vanmiddag. So ons wil graag sien dat die Sharks ook die ding kan doen. Munster en Bulls, ek wil sê, ek dink nie, ek gaan hom kyk nie, maar ek sal so met een oog loer. Grootekie vanavond en die Bulls natuurlijk een behoorlijke waarschuwing uitgesteer vir die week toe die Zebrae geklop het 47-13 en dit is een lekker rekord wat hulle daar opgebouwd, so die Bulls het in die laaste paar, 3 ontmoetings het hulle nog nie verloor teen Munster nie, so die grootste wedstrijd wen was daar 45-14, maar Tomlin Park is een ander uitdaging, so Wie ons moet ophou, Kevin Bosch natuurlijk op loskakel, Zach Burger is natuurlijk ook daar, Bosch met sy skopvoet, so sal sien wat die oud doen, maar sal ek het sê, lei weer die span, so dit is baie opwindend, en dan, wat wil die gebeur het, wil die hoorie, begin op die bank, my Hakeem Kunene is heel achter, so dit beteken dat wil die ervaring bring, maar eers een bietjie later in die wedstrijd. So sien verskrikkelijk uit na daar. En soos ek vroeger gesê het, die Springbok dames, ja, hulle speel, en hulle speel natuurlijk môre internationale vrouwen rugby, en sien baie uit, hulle speel in Spanje, teen Spanje in Seville, en dis die Global World 15 Series. Nou, ek moet sê, die vorige een wat hulle gespeel het, hulle het Italië geklop 41-29. Dit was my besonderse wedstrijd. Ek het gekyk na dit, en hoe hierdie dames saam voeg en saam speel en ek wil sê die vermoe is, die Engelsman sê is insane, so daar is soveel talent, as een dame met die naam van Mieke Gunter en sy 3-3 gedruk verlede week, nou een speler wat jy moet ophou is Anoushka Groenewald, sy 2-3 gedruk in Italië en Jackie Silje ook, baie belangrike rol wat sy met die skopvoet bring, so daar is baie om na uit te sien.

Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

niet vertel. Zij is die wereld waar je mij woorden niet waarom van die vindt. Diezelfde vindt van koese kinders of zelfs de waarom minder. Zij het liefde voor die liederen, zij het liefde wordt gebouwd. Zij het liefde door die honderden, zij het liefde wat kan klaar. Zij is romantiek, die romanticus. Zij verbeter die eetlis van mijn hartskatse kus. Zij is die revelatie wat rebelleer en romantiseer. Rukkeloos onder de invloed van rock'n'roll. Amazon.